0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Geraldine van der Smith. Kus jou jou ook.
2: Geraldine, was jy teenwoordigheid wat hulle die mentes gemaakt het op Eerlandskraal?
1: Ja.
2: Ja, was vertel ons een beetje daar zo, die mensen wat daar was en hoeveel mensen, wat was de plichte geweest van jou? Wat had jij gedaan daar zo?
1: Ik heb geplakt en ik heb geskeerd.
2: Ja, okay, ja.
1: En die mensen die dragen gewoon.
2: Dus wel die grotere mensen met hulle plichtige doen het en zo.
1: En hulle doen die gore geloop.
2: En zeg mij, was er andere mensen ook wat daar gewerkt of was het met die plaatsmensen?
1: Met die plaatsmensen.
2: Of was er andere mensen wat aan de plek ook?
1: Hulle is vreemde mensen met plaatsmensen.
2: Oké, okay. En toen die opgaan nou gaan lopen bij die Afrika Burn op het feest, was je daar geweest?
1: Ja.
2: So, wat het jy gesien wat daar interessant is en wat jy gedink
1: het? Ek het die mense gesien wat op die stokke geloop het en ek het...
2: Ja.
1: En ek het die slang gesien in die luggies en ek het... Die...
2: Ja, dus, en jy die interessantste...
1: Ek kan een paar karretjes gesien.
2: Oké. En nog andere dingen wat jy gesien het?
1: En...
2: Is dat baie mense? Hoe denk jy om te...
1: 10.000 mense.
2: Is jy nou allemaal geteld? Ja. Okay. Geraldine, kijk, ons allemaal het ons dromen in ons leven en dan is eendag klaar gestudeerd. Wat wil jy graag, als jy klaar geleerd, wat is jou, wat jy graag wil doen?
1: Voor een dokter.
2: Voor een dokter, en dit is om een mens te laten met hulle kwaal en met een wezen te wees. Dit is baie interessant, Geraldine. Baie mooi, nee?
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.

van verrassing nog een troefkaart in die hand en skop die brandebeine in. En na die vier in die tijd verdwijn, pleister al die gaten, toen stok alleen zijn pijn. Yeah, met mijn brandebein, maar kan ik even wachten. Yeah, met mijn brandebein, maar kan ik even wachten. Krijg mijn hart nooit koud in, voort mijn uren nooit later. Ja, krijg mijn hart nooit koud in.